0: atonyihia hau tu ni kuri mundu etaga ma wendaga maniu ecide eringe atletico wiye inuke mucii woi
1: ereva mbona
0: oka
1: kae gothia
0: toine.